0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht. En worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.
3: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: it's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6000 gulden zal liggen.
3: The timeless classics, right here on Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigalen gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we 1984? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siska de Rat met in de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De albumtop 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

Doc.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: next train will be leaving from platform one.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk is de A27 richting Gorkum dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid. Je kan omrijden via Breda over de A58, de A16 en de A59. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. In de nacht van 19 juni belt de nachtwaker Wills de Washington DC de politie op om te melden dat 5 inbrekers op het hoofdkwartier van de Democratische Partij zitten. Ze worden aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal dat leidt tot het gedwongen voortijdig ontslag van president Nixon 2 jaar later. September. Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen 8 leden van de Palestijnse terreurgroep Zwart in September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld beëindigd op het vliegveld, waarbij 17 doden vallen. Alle gijzelaars en 5 terroristen. In 1972 bestond Radio Veronica 12,5 jaar.
2: Op een paar kilometer uit de kust staat het Rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Mebo 2.
3: Radio Noordzee, internationaal nieuw om 12 uur. Dit is Hans Molenaar.
2: En om het geheel compleet te maken ligt vlak in de buurt de oudste piratenzender.
4: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter.
2: Al 12,5 jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live-uitzending het nieuws.
5: Radio Veronica met het nieuws. Techniek, u doet het, dus aan het goed op de
2: Veronica begon als reclamezender ver voordat de ster geboren was.
6: Puur plezier en de milde geur.
2: Alle programma's worden in studio's aan de wal opgenomen, waarna de banden op het schip worden afgedraaid.
7: Koffietijd.
2: 12,5 jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: En bij Veronica hoort natuurlijk ook muziek uit 1972. De album top 3 uit het jaar zag het als volgt uit. Concert voor Bangladesh op nummer 3 van diverse artiesten. Harvest van Neil Young op nummer 2. En Himself van Gilbert O'Sullivan op nummer 1. 1972 was het jaar van de hit afkomstig uit de Fabeltjeskrant. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Gezongen en

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatie Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39ste president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.
3: Timeless classics here on Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen stortten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatium Museum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. De rechterrijstrook is hier dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, heb je tussen knooppunt Ewijk en Renkum 50 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhofcomplex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Kuwait binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Kuwait. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Kuwait terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Kuwait uit tot 19e provincie van Irak.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meer winst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 doden door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: net 8 uur geweest en waarschijnlijk ben je ineens lekker wakker geworden. 1986 openen vandaag het uur hier even 8 uur met de Rolling Stones en Harlem Shuffle.
1: Good morning.
2: I am the morning DJ.
1: Good morning.
2: Playing all the hits for you, wherever you may be.
1: Good morning.
3: Eertweg in de ochtend.
0: Dat is de naam van het programma. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Luut van Eertweg en vanaf 3 september doe ik het programma hier bij Gold Oldies Radio. Het programma Eertweg in de ochtend. En dan zeg ik uiteraard ook waar je bent, wat je ook doet. Gold Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. Muziek zo dadelijk van Hervé Villar, Eurythmics, Rondé. Maar eerst gaan we naar de Fab Four, de Beatles.

Dus al die lekkere 60s, 70s, 80s en 90s. Zo nu en dan natuurlijk ook een knipoog naar de gold oldies uit de 20s. En als je mij dan hoort roepen de freaky 20, dan hebben we dus weer zo'n lekkere plaat uit die tijd te pakken. Dit was er zo weer naar 2021 Rondé. En een grootste tot nu toe, denk ik, Hard to Say Goodbye. En ook de Fab Four hoorde je, de Beatles met Hello Goodbye in 1967. En we openen het programma vandaag met eentje van de Rolling Stones uit de jaren 80. Waar je bent en wat je ook doet, gold oldies radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Nogmaals, welkom en leuk dat je luistert. Zo dadelijk Hervé Villard, maar ook de Eurythmics.

Capri Sefini, alweer zo'n lekkere gouden ouwe hier bij Gold Oldies Radio. Deze kwam uit 1965 en was afkomstig van Hervé Villard. En we hadden eerder in het programma nog de Eurythmics met Love is a Stranger. Nog een keer kennismaken, mijn naam is Luud van Eertweg en dit is Eertweg in de ochtend. Vanaf 3 september ben ik jouw gastheer tussen 8 en 10 uur, net voordat Frans van der Drift aan zijn programma begint. Dit is Eertweg in de ochtend met daarin een mix van 60s, 70s, 80s, 90s en zo nu en dan een knipoog naar een Gold Oldie uit de 20s. Gold Oldies Radio staat voor de beste muziek uit 60 jaar muziekhistorie. Laat

vandaag wel een heel persoonlijk testlijstje in dit testprogramma. Ja, testlijstje in het testprogramma, kan ik dat zo zeggen. Je hoorde Cliff Richard en de Day I Met Marie, muziek uit 1967. En zo dadelijk gooien we de laatste getalletjes om. Gaan we naar 76 met Gallagher en Lyle, I Wanna Stay With You. Ik zeg zomaar, waar je ook bent en wat je ook doet, Golden Oldies Radio maakt jouw donderdag nog mooier dan dat die eerder al was. Welkom en leuk dat je luistert. En de hele dag krijg je vandaag de mooie programma's van Frans, Henry, Dennis en Felix. Bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muzikale herinneringen aan je tienertijd en ook later natuurlijk.

0: beste goud van oud? Luister dan naar Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio.
0: De classics zijn van ons. De classics zijn van ons.

Muziek uit allerlei landen. Dit was het groepje The Raspberries uit Amerika met Don't Wanna Say Goodbye. Een lekkere hit uit, wat zal het geweest zijn, 1972. En daarvoor, uit hetzelfde decennium, Gallagher en Lyle. Dat was een duo uit Engeland met I Wanna Stay With You. En nu als we nu Engeland gehad hebben en we hebben Amerika gehad, gaan we bij het volgende terug naar Italië. Maar ook weer een tikkeltje Nederlands, want Hans van Hemert hoorde de Italiaanse band Cardinal Point, El Puento Cardinal of zoiets dergelijks, heeft het naar Nederland gedirigeerd, zeg maar, en scoorde met hen samen een groot hit in 1972. En dat heette Mama Papa. Hey!

De mooiste oldies hier bij Gold Oldies Radio. De muziek die jij wil horen. Je hoorde The Searchers uit 64 met Don't Throw Your Love Away. Als ik zeg My Way, dan zeg je de allereerste versie. Is natuurlijk van Claude François. Heet officieel Comme d'habitude. Komt uit 1967. De eerste Engelstalige versie was van Paul Anka. En heet My Way. Die komt uit 1969. En er zijn veel uitvoeringen bekend. Zoals die van Frank Sinatra, Shirley Bassey, Elvis Presley en Herman Brood. De versie die ik nu ga draaien is van de Franse zigeunerband The Gypsy Kings. En die is wel heel mooi. Ze hebben hem genoemd Ami Manera. Je sais

wat lekkere muziek, hè? Tussen al de 60s, 70s, 80s en 90s draaien we natuurlijk ook de 20s, zoals ik al een paar keer verteld heb. Dan noem ik dan een freaky 20, ja, een freaky 20. En in 2004 was er zo'n freaky 20 van de band Keane uit Engeland. En this is the last time. De hele donderdag krijg je bij ons de mooie programma's van Frans, Henry, Dennis en Felix. En bij ons herbeleef je de hits van toen, de lekkerste muzikale herinneringen aan je tienertijd. En later en heb je ooit ideeën of andere tips. En wil je een bijdrage leveren aan dit programma, dan kun je een e-mail sturen naar Luut. Dan schrijf je met L-U-U-D, apenstaartje goldoldiesradio.nl.

Buiten een Freaky 20 heb ik natuurlijk allerlei freaky plaatjes, liedjes die ik graag draai, die bij mij een streepje voor hebben. Nou, dit was er zo een, 1964, Van Morrison and Them, and Here Comes the Night. En daarvoor is een ander ding van Rob de Nijs. Veel mensen vereenzelvigen zich met de tekst uit Foto van Vroeger. Het mooie gevoelige liedje van Rob de Nijs uit 1980. Ik zie dat het weer bijna tijd is om afscheid te nemen. Het is weer bijna tijd voor nieuws en weer. Met andere woorden, ik ga een eind aan breien. Time is going fast when you're having fun. Ik wens je heel veel plezier met de rest van de collega's. Een prettige voortzetting van deze donderdag. Een fijne dag nog en veel plezier met de rest van de programma's. Straks na het nieuws is er uiteraard weer meer Golden Oldies Radio. Nu, 11.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is er nog schade aan de vangrail. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Ik hou van jou en jij houdt van mij.
1: That's right, that's right.
0: Nou, dat bedoel ik dus. Een hele goede morgen. Het is hier donderdagmorgen, even na tienen. En dat betekent bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio 2 uur lang een muziekfeestje. De mooie plaatjes uit onze jeugd. Uit 5 decennia pakken we de mooie muziek. Zoals deze van Earth, Wind & Fire.

heerlijk, hè? Dat kun je wel aan ze overlaten. Earth, Wind and Fire. Ja, prachtig. Het Boogie Wonderland. The sound of extra gold. Een hele goede morgen, zeg ik tegen mijn vaste luisteraars. Ze zijn er gewoon allemaal weer bij. En daar ben ik heel dankbaar voor. Zo zeg ik ook een hele goede morgen aan Hans Geersing. Hans, leuk dat je erbij bent en dat je luistert. En via Bluetooth.

Ik hoop dat je dat gevoel niet kent. Ja. Want er is er wezenlijk iets misgegaan, hè? Love Hurts, ja. Ik ga er nog eentje draaien en daarna zijn we toe uiteraard aan de high five van deze week. Ik heb zojuist ook een hele mooie selfie gekregen. En van een man met zonnebril en met een petje op. En uiteraard met oortjes in. Ellen, een hele goede morgen. En dat zeg ik ook tegen Angela.

Engelbert Humperdinck was dat. Uit Engeland natuurlijk. Ja, dat voelde vertrouwd, hè, Ellen? En Angela natuurlijk ook. Ja, waarom praat je zo gescheiden over dit echtpaar? Omdat Ellen op dit ogenblik in de trein zit te luisteren, op weg naar Londen Centrum. En Angela is gewoon thuis en die luistert daar. Tja, en zo heb ik bijvoorbeeld ook net een foto gekregen van Robert van der Pol. Hij zit in zijn truck. En volgens mij is die truck een automaat, klopt dat? Zo op het dashboard te zien. Nou, dat is lekker makkelijk. Een soort botsautootje, hoef alleen maar gas te geven en af en toe te remmen. In de Tour van Frans reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 14 april 1990. In de vijfde week notering bereikte Snap de hoogste plaats van onze hitparade. En hij zou er 4 weken op blijven. Je hoort Power.

Ik kan het aan. I've got the power. Ja, snap was dat. En de tweede belandde op de nummer 1 op 12 mei 1990. UB40 is hier. Reggae dus, met Kingston Town.

0: Zo van met dit weer, maak je niet druk. En dat is heel verstandig, want anders gutst het zweet.
1: Extra Gold!
2: Music Radio, Extra Gold, where memories live.
0: Je hoort een nummer van lang geleden. Het werd opnieuw uitgebracht en mede door gebruik in Tour of Duty. Het werd weer een succes. De Rolling Stones zijn hier met Painted Black.

daar komen ze weer hoor. Ik heb altijd nog een bijzonder gevoel bij die nummers uit die eerste periode van de Rolling Stones. Dat denk ik aan bijvoorbeeld Ruby Tuesday. En natuurlijk ook aan I Can't Get No Satisfaction. Dat waren toch kanjers. En vandaag hoorde je in de High Five dus het nummer uit 66 opnieuw. In de hitparade Paint It Black. Belgisch talent nu. We gaan luisteren naar Vaya Condias en What's a Woman.

0: kunnen we wel zonder elkaar? Ik denk het niet. En als ik zo dit nummer beluister en naar de tekst dus aandachtig luister, mag ik wel zeggen, dan denk ik ook even aan Woman van James Brown. Dat doen we wat zo af en toe ook in de tour van Frans draaien.
1: Extra Gold. Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: En deze high five sluiten we af met Club Adventure of Stevie V. Op de hoogste plaats kwamen ze met dit.

Dat waren de vijf nummer 1 noteringen van toen. Die ik vandaag draai in de Tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. Ja, Dirty Cash. Geld, daar draait heel veel om. Enfin, volgende week hoor je weer vijf nummer 1 noteringen van toen. Luister opnieuw, zeg ik dan maar. Dan mis je niets.

0: dat was me, dacht je wel, hè? De Golden Earring. Nou ja, toen heetten ze nog Golden Earrings.
1: Ja.
0: Prachtige muziek uit 1966. Net als de Rolling Stones in dat jaar heel succesvol. En nogmaals, dat heette That Day. En dan gaan we naar de dag van gisteren. Met de Beatles, Yesterday.

Eiken hoog, hè? Dat kunnen we wel zeggen. En wat was dat een groot succes. Heerlijke muziek van de Rubettes in de show uit 1974. Het Sugar Baby Love. En dan? Ja, je gelooft je ogen niet. Hier is Do the Funky Chicken.

met dit nummer kwam je aardig in beweging. Eerst je linkerarm omhoog. En daarna ook die rechter. Ja. Een stukje ochtendgymnastiek zou je kunnen zeggen. Rufus was dat met Do the Funky Chicken. En dan is het tijd voor de verjaardagskalender. Dat doen we altijd, hè? Een beetje zo rond dit tijdstip in de Tour van Frans. Allereerst mag ik van harte feliciteren Gert Graafsma. Henny de Ridder is ook jarig. En datzelfde geldt voor Matthijs Begijn. Trudy de Bruin is jarig. Ook zij krijgt er een jaartje bij. En Hüsnü Özal. Dat is een Turkse gitarist. Die woont al jaren in Nederland. Die heeft de liefde hier gevonden. En was dus niet meer weg te slaan. En zo hoort het ook, hè, Hüsnü? Ja, we kennen elkaar. En we hebben elkaar dus vele malen ontmoet. En het was altijd gezellig als het om muziek ging, hè? Snel voor de liefhebbers. Ook nog even deze plaat gedraaid in de show. Hier is Elvis Presley.

aan mijn leeftijd dat ik soms nog wel eens denk, kon ik maar teruggaan naar die tijd? Of heb jij dat ook? Een stukje melancholie heet dat, geloof ik. Ja. Times were when. Kijk even op de klok. En ik zie dat we nog twee nummers kunnen draaien in de show. In het eerste uur dan, want we gaan straks natuurlijk in het tweede uur weer heel veel beleven. Tot 12 uur ben ik met je samen bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. En straks vanaf plaat 3 in het tweede uur een top 5. En deze week zal die gevuld zijn met de grote singlesuccessen van Gene Pitney. Dus blijf er gezellig bij. Deze zanger ken je nog? Van I Can Help. Het was een groot succes in de hitparade. Maar hij had meer. In 1975 scoorde hij ook met dit. Billy Swan is hier. And everything's the same.

Ja, alles is bij hetzelfde. Hè? Everything's the same. En de volgende plaat hoef ik niet in te praten, want ja, ze zeggen het gewoon zelf. En dat is een van de mooiste gouden ouwe uit die tijd. Gary Puckett en de Union Cab. Yo!

Wat gebeurt er nu weer allemaal hier in de studio? Dat kan allemaal maar zo, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil toch nog even deze horen. Dus we gaan terug, ja, vanzelfsprekend.

Rockart in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rockart heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rockart. Elke donderdagmorgen en zo gezellig

Davy D, Dozie, Biggie, Mick en Tex. En een van hun kanjers, ja, de Zabadak. Zo af en toe komen ze ook voorbij in een top 5. Maar vandaag niet, vandaag hebben we een top 5 van Gene Pitney. Maar zover is het nog niet, ik ga eerst nog deze draaien. Ik neem je ermee naar de jaren 80. Of zoals ik dan wel eens zeg, The Sound of the 80s. Ashworth.

0: Ashworth was dat. Ja, vrienden, dat de beloofde top 5 van deze week. En voor die top 5 van Gene Pitney kijken we natuurlijk ook naar de Amerikaanse successen. Zijn internationaal succes in hitparades. Want in Nederland hadden we nog geen hitparade toen hij al hits scoorde. Dus vandaar dat je heel iets anders gaat zien dan als je kijkt bij de lijst van de Nederlandse top 40. Wel kan ik vertellen dat hij 4 nummers heeft gehad in de Nederlandse top 40. En daar komt ook wel iets van voorbij.
1: 5 hits in a row.
0: Romantiek op nummer 5.

werd geboren op 17 februari 1940. En hij mocht 66 worden. Want op 5 april 2006 is hij overleden. Gene Pitney, legendarisch. En waarom dan wel? Hij zat in elke jukebox met singles. Ja, en terecht. Luister bijvoorbeeld naar deze. Uit 1964. Het jaar voordat wij de hitparade kregen in Nederland. It hurts to be in love.

dat is pijnlijk. Liefdesverdriet, dat raakt je. Ja, it hurts to be in love. Dat was de nummer 4 in de Gene Pitney Top 5 die we vandaag laten luisteren in de Tour van Frans bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Tja, en dan deze op nummer 3. Ook dit is een van die werkjes die in de Amerikaanse Billboard Hot 100 het goed deed. The Man Who Shot Liberty Valance.

Gene Pitney vandaag in de top 5. Ja, en hij was niet alleen zanger. Hij was ook componist en tekstdichter. En hij heeft bijvoorbeeld ook eens een keer een nummer geschreven voor Roy Orbison. Dat werd trouwens een B-kant van Blue Angel. Dat nummer ken je wel, hè? Van Roy Orbison. Ja, natuurlijk. Ook dat is een klassieker die in je geheugen gegrift staat. In de Tour van Frans zijn we toe aan de nummer 2. In de top 5 van Gene Pitney. Something's got a hold of my heart.

Ja, dat was een succesvol nummer, dat mogen we constateren. Het werd nummer 1 in Finland, 1 in Ierland, 1 in Zwitserland, 1 in de UK singles en in Duitsland. Ja, en in de gewone lijst, hier in Nederland, raakte het slechts in de top 100 op nummer 5. Dat viel een beetje tegen, dat mogen we wel zeggen, hè? En dan even een overzicht van de top 5 zoals we die deze week van Gene Pitney hebben laten horen. We begonnen met Only Love Can Break a Heart. En daar hoorde je op 4 It Hurts To Be In Love. 3 was voor Liberty Valance. En op nummer 2 Something's Got A Hold On My Heart. En wat staat er dan nummer 1? Dat is een goede vraag. Ik ga het je laten horen. Een rustig werk aan het eind van de top 5 van Gene Pitney in de Tour. Hier is hij met I'm Gonna Be Strong.

Het was een magistrale top 5, dat mogen we toch wel zeggen. En ja, volgende week natuurlijk weer iets bijzonders. Volgende week gaan we luisteren naar de top 5 van Casey and the Sunshine Band. Nou, daar worden sommige mensen heel erg opgewonden van, denk ik. Jazeker.

Billy Ocean en de Caribbean Queen. Ook dat werd een heel groot succes. Internationaal gezien ook. Dus wat dat betreft mocht hij niet klagen. En dan gaan we weer verder terug in de tijd. Onder het motto.

luisteren nog een keertje naar Ray Peterson in de toer van Frans bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. En ik vind het nog steeds fijn dat je er bent. En dat je blijft luisteren. Niet alleen tot 12 uur, maar ook verder na, denk ik. Hè? Als je eenmaal hangt, dan hang je. Hè? You've really got to hold.

Hier en daar werd er meegezongen. Daar ben ik van overtuigd. Daar leent dit nummer zich ook voor. Ja, prachtig. Labi Siffre. En het zal volgens mij over de liefde gaan. Hè? It must be love. Ja, en dan hebben we ook James Brown. Ik heb er straks zijn naam al even genoemd. En nu is hij er zelf. Echt.

0: zo slecht hoor.
1: Hey, hey. Ah. Hey! I feel good. En dan een rustig werkje, toch? Even bijkomen. Dusty Springfield brengt ons zo dadelijk in de laatste 20 minuten van de Tour van France. You don't have to say you love me.

0: Zozo.
1: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
0: Nee toch?
1: Voor iedereen is er...
0: En wie hebben we daar?
1: Frans van Udrift.

Robin S. Een aantal hits heeft ze gescoord en dit was absoluut de allergrootste. Ze draaiden het in de Tour van Frans. Show me love. En dan nu dit.

Foundations, ja. Ook zij waren zeer succesvol met dit nummer. En er zijn vele versies van verschenen, maar dit was het origineel. In the Bad, Bad Old Days. En dan speciaal voor beluisteraars in de omgeving van Rotterdam. Speciaal voor de marathonlopers. Speciaal voor, ja natuurlijk, Feyenoord. Ook daar heeft het vele malen geklonken. Hij zong het vaak ook live. Tijd voor de warme stem van Lee Towers.

Inner Circle was dat. Nog een keertje een stukje reggae in de show. En dat deden we met Sweat. Maar ook wordt het al genoemd de Alalalalong Song. Ja. Ik kijk op de klok. Het is voor mij de hoogste tijd om van je afscheid te nemen. Dit was die weer, de tour van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. En volgende week ben ik er weer. Ik hoop dat je er wederom afstemt. Dat je erbij bent. En dat we het samen weer gaan beleven. De muziek uit onze jeugd. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het Robert Koch-instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden, mede als gevolg van de hitte. Er zijn in de Bondsrepubliek, net als in andere delen van Europa, al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. De storing bij matrixborden boven wegen in het noordoosten van Nederland is verholpen. Alle systemen werken weer, dat meldt Rijkswaterstaat. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat konden de matrixborden in het noordoosten van Nederland vanochtend enkele uren niet worden bediend. Daardoor kon de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruisen plaatsen of verwijderen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 28 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de CompactDisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kosten aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
2: Golden Oldies Radio.
3: De zaterdag vibe! De hardste, de beste! Hans Geersing!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. In de maand juli is in Nederland gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Volgens Weer Online is dat 70 mm minder dan gemiddeld in juli in de periode 1998-2025. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg viel zelfs minder dan 10 mm regen. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De album top 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam. Daar wordt de tunnel onderzocht, de Benelux-tunnel. Daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, want één tunnelbuis is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Rechterrijstrook is dicht. Aansluitend heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht, de weg Breda. Ja, Eindhoven bij Oorschot. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar. Want er staat een kapotte vrachtauto. Richting Eindhoven kan je omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer!

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album Top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3. The Unforgettable Fire van U2 op 2. En Elf van Alice Moyet op 1. Classic hits that never fade away.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Zaandam. Staat een kapotte auto in de weg. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug een kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En er is ook 1 rijstrook dicht van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Venray Noord. 7 kilometer file en 1.5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Don't Stop Me Now hoor je trouwens van Queen als eerste. En erachteraan Blondie natuurlijk.
1: Ja, Blondie.
0: Nou, het is inmiddels grijsje, denk ik. Wat wou ik zeggen? Goedemiddag. Ja, dit is Dennis Wiegel. We zitten er weer. We gaan er tot 6 uur weer een mooi feest van maken.
2: Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka,

tijdens het feest was. Zeg gewoon, is dat andere groep. Oh. Folk was dat. Leuke plaat om even terug te horen, toch? Hey, dit is Golden Oldies Radio. Wat ik al zei, we hebben alleen maar rammers voor. Alleen maar de platen die ik, nou, dit is zo herkenbaar. We gaan even lekker terug in de tijd met deze plaat. Kennen we dit al? The Red Hot Chili Peppers. Dit is zo'n plaat dat je denkt, wow. Dit vergeet je leven niet. Dit is zo mooi. Sluit je ogen. Niet als je het rijden bent, maar als je op de bank zit. Dit is Under the Bridge.

zo fijn. Ik vind het zo'n mooie plaat. De Red Hot Chili Peppers waren dat. Under the Bridge. Als je zegt, ik wil een leuke plaat horen, dat kan, hè. Stuur even een mailtje naar dennis@goldenoldiesradio.nl. Ja, let er vooral op de .nl, hè. Gaat het helemaal goed komen. Dus dennis@goldenoldiesradio.nl. Daar mag jouw e-mail heen en dan gaan we jouw plaat draaien. Zeker. Indien aanwezig natuurlijk, hè. Dat is wel belangrijk. Ja, toch? Over een beetje oude dans, oude dance classics, ja. Dansplaten, wat ik zeg. Beetje dance classics, een beetje de oude soul show. Nou, daar is dit er één van, hoor.

0: and Love.
1: Ja, dat is een leuk einde. Oh, dat is een leuk pleitje. Dat is een goed einde dit, van deze plaat. Ja, dat is lekker geregeld.
0: I love you.
1: Gio Vanelli had geen zin meer. Ik denk, nou, ik loop van het podium af. Orkest eraf, wegwezen. Hurts to be in love. Ja, dat is de plaat. Dat was de plaat. Ik zeg, please don't go. Dit is Casey en de Sunshine Band. Oh.

0: Now it's the time, the Hollies. Ah! Ja, moest even, sorry. Altijd met deze plaat heb ik dat. Dan zit de buurvrouw weer rechtop. Maar goed, Prince.
1: Don't

Cheers. Kist was dat? Prins, wat een heerlijkheid. Goed, er springt wat in je bloesje. Wat zou het zijn? Zat die jabbing in je shirt? Ik vind het zo apart.

87. Mars, pomp op de volume. Ik zeg slingend volume naar maximaal. Dit is Wiebel tot aan 6 uur. Jawel. Dit is de plaat. Zometeen krijgen we nog de Bengals. Magic Monday. En dan gaan we op naar het...

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks

0: de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Wel een paar opvallende files. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Want verderop is de weg dicht bij de Wijkertunnel wordt gewerkt. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Venray na een ongeluk. De vertraging daarvoor is al een half uur, maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Nou, is toch een mooie mee te beginnen, toch? Ja, dat dacht ik wel. De Rolling Stones als eerste aftapper in het tweede uur. Dennis Wiebel, jawel. De beuken vandoor met de jaren 80 dreunen. Ja, dat is wel een beetje mijn favoriete genre, moet ik zeggen. Dit is Barcade, Sexomatic.

idee als ik die man hoor zingen van UB40, dat die man er geen zin in heeft. Ik weet niet, ik heb dat al jaren, dat gevoel, maar ik hoor uit deze plaat weer exact hetzelfde gevoel. Kickstand Town hoor je. Dit is Fleetwood Mac. Ook heel erg mooi om te horen.

maakt allemaal geen donder meer uit, zegt hij altijd. Dat zeg ik toch, Queen. wie komt eraan? Elton John, die klimt het podium op hier en die zegt in één keer, I'm a rocket man.

De meest opvallende man met zijn brillen, zeg ik altijd maar. Rocketman, Elton John was dat. Dit is Golden Oldies Radio trouwens, Dennis Wiebel, tot aan 6 uur, ja. Deze mooie donderdag. Met alleen maar mooie platen. Mooi als dat zelf zegt.

Aarde, wind en vuur, oftewel Earth, Wind en Fire. Dit is september die je hoorde, ja. Even terug in de tijd met onze grote vriend Ross Stewart. Kennen we hem nog? Maggie May.

Rod Stewart, Mickey Way was dat, ja. Mickey May is het. Ik zat een beetje met die titel hier. Wat is het nou? Is het nou echt zo of is het niet zo? Ja, goed. Maakt ook niet uit. Wat wou ik zeggen? Dit is Whitney Houston. Ja, heerlijk hè, dat geluid in je oren.

I Wanna Dance With Somebody. Ja, ze stond met een schreeuw in de woestijn. En niemand kwam tevoorschijn. Een oude kameel misschien. Ja, god, dat was het. Oké. Whitney Houston was het dus.

Later, die gaan mijn leven niet meer uit je hoofd. Ik zeg het al vaker bij sommige platen, maar dit is echt zo'n heerlijke plaat. Oh, dit is een stoelenglijer, zeg ik altijd. Je wordt een George Michael. En de Gallows Whisper. Ik zou zeggen, we gaan even genieten van Tina Turner. Het is wel een doodzootje vandaag. Allemaal mensen die overleden zijn. Ik kom dat ze goede muziek hebben achtergelaten. Daarom draait hij nog steeds bij Golden Oldies.

0: What's got love got to do with it?
1: Ja, wat zou het ermee te maken? Geen idee. Een zwaar leven die Tina Turner had, hoor. Ik heb wel een keer een documentaire over gezien, maar... Poeh, die is toch ook niet zomaar aan de top gekomen? Maar goed, ze hebben hier wel een goede keuze gemaakt dat ze hiervoor alleen door is gegaan. Dus het is tijd voor de luchtgitaren, jongens. Ja. Dit is wel even genieten. Bon Jovi. Daar waren de dames helemaal wild van de jaren 80. Living on Prayer.

grote wilde lange haren. Living on the Prayer was dat. Het is tijd om even naar je hart te luisteren. Ja. Even een rustmoment in de show. Dat is een mooie. Roxette, listen to your heart. Je weet het, hè? Dennis@goldenoldenswedio.nl. Daar mag jouw e-mail heen. Met jouw favoriete plaat. Dan ga ik hem voor je draaien.

0: Listen to your heart.
1: Ja, je moet even naar je hart luisteren. Dat is belangrijk. Hè? Als je niet meer tikt, dan moet je even de dokter bellen. Ja, niet de dokter, maar zou ik het anders doen. Een ander advies. Goed, Roxette dus. Ik vind hem leuk om terug te horen op de radio, ja toch? Ja, dit is ook wel leuk. Er zit een hele leuke video bij, weet je dat? De tijd we toch TMF keken. Ha. Kan dit soort leuke plaatjes voorbij. Yo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Om de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, grenscontroles vanaf

knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 10 minuten oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73, Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging voor de afsluiting. Maar je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg om een Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot half negen vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen word je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Komt uit 1993, dit bijzondere plaatje van Inferno. Ave Cleopatra, zat een blote mevrouw op het cd-hoesje. De firma Indisc, die zag de kennelijk wel brood in, maar het is niet verder gekomen voor mij als een tip houden. Het heeft niet zoveel gedaan. Later heeft Inferno wel een hitje gehad met From Paris to Berlin, voor mij. Dat was 2001 of zo, nou ja, maakt niet uit. Goedenavond, fijn dat u bent aangehaakt op deze bloedhete donderdag. Het is ontzettend warm in de studio, maar we gaan toch het beste ervan maken. En fijne platen draaien tot vanavond 8 uur. Het programma tussen 6 en 8 op deze donderdagavond. Felix op donderdag via Golden Oldies Radio. Goedenavond allemaal. Bon appétit, eet u smakelijk en sterkte als je de afwas aan het doen bent. Ook welkom alle nieuwe medewerkers van deze radiozender. Nou, ik zou zeggen, doe je ding, lekker platen draaien, daar gaat het erom, jongens. Hè? Als je bij een radiostation wilt, wil je toch gewoon alleen maar muziek maken. Of delen met de luisteraar wat je zelf leuk vindt. Oké, wat gaan we doen? Nou, we gaan niet te veel uit ons nek lullen, want daar is het veel te warm voor. Het is lekker warm in Nederland, hè?
1: Goedenavond.
0: En natuurlijk mag de volgende plaat niet ontbreken. Hij komt uit 1966, natuurlijk uit augustus 66. The Lovin' Spoonful, Summer in the City.

als je echt afgelopen. Er staan twee exemplaren in de studio. Dat is wel bijzonder. Dit is de mono-uitvoering op het Kama Sutra label. Ik weet niet of dat het originele was wat in de jaren 60, om precies te zijn, augustus 66 werd verkocht. En Summer in the City, Loving Spoonful kwam op de tweede plek in de toenmalige top 40. En er staat ook nog een stereo-uitvoering. Dat is een heruitgebrachte persing. En die is dan een soort van stereo, maar dat is houtje-touwtje stereo. Dus dat is niet echt dat je zegt, nou, daar ga ik blij van worden. Nou, ik hoop dat je niet weggesmolten bent op de werkplek of op een andere verplichte plek waar je vandaag hebt moeten zijn. Het was een beetje warm vandaag, maar het was gisteren ook al best wel warm. Ja, ik vind het geweldig hoor. Maar ja, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, want dan word je een soort van gestenigd, denk ik. Dit is ook wel leuk. M uit de singlebak van Golden Oldies Radio.

natuurlijk kent iedereen het Good Heart van Figure Sharky, maar dat is een beetje uitgezeken. Ik nou eens een keer wat anders op de radio. Somebody to Somebody. Geen hit geweest voor mij in Nederland, althans niet dat me kan herinneren. Misschien dat wel vaak gedraaid is op de bootjes, maar... Ja, het is altijd leuk om eens een keer wat anders op te zetten. Al die bekende platen, dat is wel leuk, maar dit is ook wel harder, denk ik. Hoop ik dan maar. Misschien dat je denkt, ja jeetje, wat is dit voor een vage shit. Nou, oordeel zelf en neem nog een hap van de maaltijd, zou ik zeggen. Het is 17 over 6 bij ons. Goedenavond. U bent verbonden met Golden Oldies Radio vanuit Zuid-Holland, Hollandia. En warm Hollandia. Ik denk dat heel veel mensen die gewerkt hebben, waaronder ik ook, dan is het... Ja, ik heb er zelf geen moeite uit, dat zei ik al, maar het is wel even doorbuffelen, hoor. Zeker als je in de ruimte zit waar geen airconditioning zit of luchtbehandeling, weet ik wat, dan...

0: Duidelijk muziek uit de jaren 80. The System and You Are In My System. Ja, hier ga ik van alles op zeggen, dat kan, maar dat ga ik niet doen. Oké, het is 7:10. Nou, ik hoop dat het een beetje gelukt is allemaal vandaag op deze 30ste juli. De maand juli is bijna voorbij, morgen de laatste dag en dan gaan wij naar augustus. En we zullen straks om 7:30 even kijken of het nog aardig weer gaat worden. Voor mij gaat het sneeuwen. Nee hoor, het gaat natuurlijk niet sneeuwen. Dan weet ik het ook niet meer. Oké, Golden Oldies Radio. We gaan even een Nederlandstalige plaat draaien van een LP van, let u op, Rubber Robbie, deel 2. En dat stond onder andere op de Vuile Zeeballade, Brandend Maasu, Marie. En wij gaan draaien nummer 5 op kant 1, van kant 1, In de Goot. En dat gaat als volgt.
1: Hey, wat denk je dan? Als ik 's morgens uit mijn nest kom, dan heb ik me toch een pijn in mijn harses. Het lijkt wel oorlog. Hoe dat komt? Ja, dan moet je mij niet vragen.

gaan toch bezig zijn, kunnen we even naar het weer kijken. Het is vandaag, ik zei het al, 30 juli. De maand juli is bijna op, verdampt, letterlijk en figuurlijk. En we hebben het analoge weerbericht, dat is niet verkeerd. Het blijft maar rond 24-25 graden hangen met de uitgieters op maandag 28. En daarna kakt het weer een beetje naar 23 graden. Kakt het in, tussen aanhalingstekens van 23 graden, is natuurlijk ook niet verkeerd. Oké, bijna half 7 op Golden Oldies Radio. Wij gaan plaatsmaken voor een topplaat. U2 en de live uitvoering van Bad.

natuurlijk zo weer de hoofdtelefoon / koptelefoon moet uitwringen of een doekje erbij halen, want het is altijd warm op de oortjes, laten we zeggen. Nou, een kleine magere, matige reggae bijdrage uit januari 1981 kwam niet verder als de tipraden. Oké, Fred. Yo, Fred. Fred, come to bed. Errol Dunkley. Ja, het is ook niet echt een superproduct, maar het is zomer. Dus ach, ik, nou, het is misschien wel leuk om even een keertje uit te zenden. Oh ja, dit stond ook al klaar. Op de plaat Lasty van dit radioprogramma Felix op donderdag. Mango Santana. Ik haal de track in wat lekkers. IJs of zo? Watermeloen.

denk dat half Nederland toch vakantie heeft. Het is ook lekker rust op de weg nou, hè? Geen, ja, het zijn wel files, maar niet zo achtelijk veel als dadelijk weer in september, oktober. Dan begint het circus weer, jongens. Dan gaan we met bijna 10 miljoen auto's gaan weer de weg op, bij wijze van spreken. En dan weet je het allemaal wel. Dan wordt het helemaal ruk. Dat bedoel ik nog even. Mango. Watermelon. Echte zomersplaatje. Nou, het was maar een geintje. Jonathan Jealous. The Friends of Mr. Cairo. Hey, this is the picture. Johnny's been hurt. He's just bad.

0: weet alleen dat het uit 1981 komt. John Evangelis en The Friends of Mr. Cairo. Apart stemgeluid, hè, die John.
1: John.
0: Het is 7:15 via Golden Oldies Radio vanuit Zuid-Holland, Orlandia. Goedenavond alle collega's. Gaat het goed met u? Bent u nog niet weggesmolten? Alle platendraaiers, nieuwe platendraaiers. Ja, misschien als je nog disjockey wil worden. Of je bent freak van de radio of weet ik wat. Meld je aan, kom bij de club. Hè? Het kost niks, ja, tijd. Maar het is wel leuk om te werken voor een radiozender die passie heeft voor oude muziek. Dan heb ik ook passie voor oude jingles. En u weet allemaal, de Zees en de Freaks, die weten het allemaal. 1989 was natuurlijk het afrondingsgebeuren van Radio 8 en 9. Op 19 augustus zou er een raid komen, een soort overval. Dat is een heel lang verhaal, maar toen hadden wij ook nog de Amerikaanse Texas Top 40. En die jingle, die heb ik teruggevonden, die wil ik toch even laten horen.
2: Hits uit Amerika, Texas, Top 40, Top 40.
0: Nou, ik denk dat de echte Zees en de Freaks, die moet dat zich nog kunnen herinneren. Dat kan niet anders. We gaan, we gaan een fijne plaat draaien van Sheryl Crow. Moet wel even het goede nummer opzoeken. Want ook wat draaien af en toe was stiekem een cd'tje. Dan gaan de gordijnen dicht en dan draaien we een cd'tje. Nee, dat is onzin.
3: She was born in November 1963. The day Aldous Huxley

live-uitvoering het Woodstock. Hè? Niet het oude Woodstock, maar kennelijk was er nog een... er is nog een keer voor zo'n Woodstock hebben ze nagelaten. Volgens mij op datzelfde terrein. Run Baby Run van Sheryl Crow. En dat komt van een single cd'tje, Every Day is a Winding Road. Maar wij verkozen een live-uitvoering. Oké, wat hebben wij? Het is bijna 6:58. Misschien dat je nog aan de maaltijd zit. Bon appétit! Ja, wat ga je eten met dat warme weer? Hè? Het was vaak over wat salade, sla... Met een ei erop, 1 ei. En dat is wel lekker goedkoop trouwens. En een beetje aardappels of zo, ja. Sommige mensen eten helemaal niet. Eten alleen een tostje, maar daar kan je het er niet op leven, jongens. Moet wel een beetje gezond eten, hè? Pas op. Luister naar Dr. Anders vandaag.

sur un terrain rare, le jugement incarcéré, le

Bent u nog niet weggesmolten? Nou, blijf ze lekker hangen, want we gaan straks tussen 7 en 8 nog meer van dit soort meuk draaien. Oude meuk is leuk. Ja, en dan moet het allemaal goed komen. Even nog een flutplaatje tot het nieuws. Er was eens nooit wat van gehoord, maar dit is denk ik een promo geweest. Ik kan er niks aan vinden, want...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Om de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best music, all of the time, all the time.
3: Golden Oldies Radio.
4: Golden Oldies Radio.
5: And this next song is a song which you may know. And if you do, don't feel shy to sing along with us, okay? It goes like this.

0: Ja, de live uitvoering, het is een B-kantje van het singeltje Bryan Adams, Thought I Died and I'm Gone to Heaven. Nou, dat is lekker. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio vanuit een bloedhete studio, maar de pret is er niet minder om. Hou het cool, neem wat lekkers te drinken en dan moet het allemaal goed komen. En wat zeggen wij met z'n allen in koor? Ja?
1: Thank you, good night!
0: Ja. Hij heeft er zin in. Bryan Adams. En dat Thought I Died Gone to Heaven, dat was uit februari 1992. Ik kwam niet verder als tipper aan. Dat is eigenlijk een rare stad. Maar het zij zo, ja. We gaan even plaats maken voor The Good Man en Give It Up. Nee, dat is niet waar hoor. Dit is wel gejat trouwens dit. Latino Loverde van de Luna uit 2000. Dat is gezellig. Een singeltje uit

0: Nou, kritische luisteraar heeft natuurlijk wel iets ontdekt in dit singeltje. Dat is natuurlijk gejat van Love en The Greatest Lover. En kennelijk dachten ze van, nou, dat kunnen wij even dunnetjes overdoen in het jaar 2000. En in 1999 hadden we nog de zonsverduistering. Of de zonsverduistering. Dat weet ik nog heel goed. Iedereen met een eclipsbrilletje. En met een cd'tje kon je voor je ogen houden. Want dan kijk je dus recht die zon in. Dat is ook niet echt gezond. Latino Lover van Luna. Lala. Het is ook niet zo gek dat dit niet verder kwam als de tip aan. Kijk, het is leuk, maar ja. Het heeft wel een beetje hoepen de poep zat op de stoep gehaald. Oké, het is 7:12 bij ons. Goedenavond. Bent u nog niet weggesmolten? Zit u aan een ijskool? Of komt er eigenlijk ijs op tafel? Met slagroom, dat is lekker, jongens. IJs met slagroom, roomijs met slagroom. Ja, dat kan je natuurlijk stront lekker maken. Wij gaan tot 8 uur nog muziek maken. En daarna het nieuws van 8 uur. En daarna ook nog meer fijne muziek. Dus je kan ook je computer een dag en nacht aan laten staan.
1: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

En hij had ook andere hits, Right Here Waiting For You. En nog een andere, Richard Marx. Dit was in ieder geval Endless Summer Nights. Uit 1988 kwam niet verder te tippen. Dus juli 88 staat op het hoesje. Ook nog een Maxi single verkrijgbaar. Nou. Manhattan Records had er wel vertrouwen in, denk ik. Nou, dit is Golden Oldies Radio op de donderdag 30 juli. En als we even naar het weer kijken, even snel stiekem tussendoor. Dat is altijd wel belangrijk, hè? Maandag wordt 28 graden, zeggen ze maar. Noordoostenwindkracht 3. Dus als je vrij bent, hup naar het strand. Handdoekje mee. Ja, daarna wordt het iets minder warm, laat ik het zo zeggen. 23, 24 graden. En dan gaat de wind naar de noord-noordwest richting. Dus dat is even afwachten. Wat gaan we doen? We gaan de rechterkant opzetten. Je begint heel stiekem met een synthesizer. Maar de bekende, of de mensen die bekend zijn met de hits, die hebben al lang door dat dit zijn Yarbrough Peoples uit 83. En Heartbeats. Op Total Experience label. Every time I see your face,

dit is leuk dit. Rijk de Gooie, Adam en Eva uit 1976 via Negram kwamen op dit plaatje. En de muziek was van Hardy Panink en tekst is Tony van Verre. Of Verre. Zou Verre zijn. Ja, zo gaat dat in de Nederlands geprobeerd. Het zijn wel leuke dingen dit om eens een keertje op te zetten. Oké, het is 7:30. Welkom, dit is Golden Oldies Radio vanuit een zeer warme studio. Presenteren wij de single van Blamage. Het is echt goed dit. Ga even in je strand zoeken en luister naar Waves.

0: Mr. Compression himself. Javelin van ILO. Man met de grote bril en baard. Tegenwoordig zat hij ook wel grijs inmiddels. Life is meant to be from the album Time. Jet LP 236 staat op het hoesje. En op de andere kant van het singeltje staat Wishing. En dat is weer van Discovery.
1: Ja.
0: Dus ik heb twee nummers gepakt van twee verschillende albums. En dat samen op één singeltje geperst. Ja, waarom ook niet. Het is 7:30 geweest. Goedenavond, u bent aangehaakt bij Golden Oldies Radio. Nou, het weer, dat is allemaal niet zo spannend. Dat was gisteren warm en dat is vandaag warm. En morgen wordt het ook nog best wel aangenaam. Ik denk dat je je jas kan thuis laten. De laatste dag van de maand, juli 2026. Ja, dan gaan we op naar augustus, jongens. Oh, dadelijk de 31ste. Oh, 19 augustus. Wel een beetje een dag van de radio, hè. Augustus, dan werden altijd die zeezenders ten nek omgedraaid. En nou, er zijn allemaal dingen gebeurd in de radio scene. En als je echt een freak, dan weet je dat natuurlijk al lang. Maar mensen die net om de hoek komen kijken, die denken... Hey, wat heeft hier Van Dam allemaal te melden over die radio? Nou, dit dus een beetje. Wat gaan we draaien? We gaan dit draaien. Dat is echt een leuke plaat, dit. Front Page. Yeah. All right. Een lekker dansbaar plaatje. Dat is ook wel eens fijn. Als je nog net de maaltijd achter je kies hebt, dan kan je dat even laten verteren. En dan kan je gaan dansen of een klein mini-dansje maken met je partner. Front Page en Radio Station. Hey.

plaatjes vaker gedraaid, geloof ik. Het is een beetje afgelebberd exemplaar, maar ja, daar kom je natuurlijk bijna nooit meer aan. Komt dat gewoon uit 1990. Hold the front page. Het is niet alleen front page, maar hold the front page. En my radio station. En als ik even snel op het web kijk, dan kan ik niet zoveel vinden. Een German Melody Rock en AOR band. Het Nuremberg komen ze in 1989, waren ze kennelijk samen. Nou ja, goed, natuurlijk, het komt uit Duitsland. Ik dacht uit Engeland komen. Nou, foutje.

Little Birdhouse in Your Soul. Mooi is dat, de Might Be Giants uit 1990 is dit, ja. Zo'n 36 jaar oud, jongens. Ja, het mooie van plaat is, je blijft te draaien en je kan het altijd blijven draaien. En het is altijd betrouwbaar gebleken. Kijk, digitale bestanden moet je hem afwachten of dat over 10 jaar nog te draaien is of af te spelen. Maar in plaats, ja, als je een beetje fatsoenlijke spullen hebt, dan is dat geen probleem. Dan kan je altijd platen blijven draaien. Minidisc is ook redelijk betrouwbaar gebleken. Dat niet. Dat gaat allemaal en dan krijg je hakkelen. En nou, dat is leuk. Maar ook weer band. Ja. Aan de kant bandrecorderbanden zijn ook redelijk betrouwbaar gebleken. Mits ze niet gaan plakken, dan moet je de banden bakken. Op 60 graden geloof ik, een uur. Nou, moet je even op het web kijken. Daar staan echt adviezen bij om een bandrecorderband te bakken. En dan kan je hem een paar keer afspelen. En dan kan je hem gelijk kopiëren. Wij hebben het grote boek. Het is wat later als normaal. 10 over half 8 bij ons. Wij zitten op 30 juli. En 2003, 80 jaar, Sam Phillips zou overlijden. De voormalige eigenaar van Sun Records. En ontdekker van Elvis Presley overlijdt aan een longaandoening. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. 2015 zou Lynn Anderson overlijden op 67-jarige leeftijd. Ze is vooral bekend dankzij de legendarische country classic I'll Never Promised You a Rose Garden. Nee, ja, wat moet je ermee? Moet je al die rozen gaan knippen, hè? Heb je ook niks aan. Nou, er staan echt heel veel feiten. Je moet even de microfoon een stukje naar voren houden. Dat leest wat makkelijker. Kijk. Nou, de Trox, wie kent ze niet, uit 1966 staan op nummer 1 in de Verenigde Staten met Wild Thing. Het is de enige nummer 1 hit single die werd uitgebracht door twee platenmaatschappijen. Zowel Atco als Fontana. En het kwam door een onopgelost geschil. Waardoor Billboard de verkoop van beide uitgaven samenstelde. Ja, krijgt het voor elkaar, zeg. Toen al een beetje problemen, hè? Een van de grootste hits in België in de zomer van 1971 is ook op 30 juli een van de meest merkwaardige Belgisch-Franse producties. Yamasuka is een schijnbaar Japans nummer, maar het project is Yamasuka's, of de Yamasuka Singers, komt uit de koker van de Franse componist en producer Daniel Van Gaart en zijn Belgische collega Jean Cluzer. Nou, ik heb de plaat nog nooit gehoord, maar het zal wel een dikke hit geweest zijn, maar... Nou, dan gaan we even door naar 1986. John Denver wordt ontslagen door platenmaatschappij RCA. De directe aanleiding is de release van zijn single What Are We Making Weapons For? General Electric, toenmalige eigenaar van RCA, is een van de grootste wapenleveranciers in de Verenigde Staten. Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Als je dan zo'n plaat uitbrengt en dan deze titel. Mwah. Nou, Jamiroquai staat in 1998, 30 juli. 1998 op nummer 1 in de UK met Deeper Underground. Goeie plaat trouwens. Het themanummer van de nieuwe Godzilla film. En tenslotte 1991, 30 juli, Axl Rose laat een politieagent een boete verscheuren die hij kreeg nadat zijn limousine een foutieve bocht maakte. De zanger dreigt ermee het concert van Guns N' Roses te annuleren als hij de boete niet intrekt. Nou, dat is wel een beetje dubbele bodem, hè? Dat je dus met dreigementen komt en daarmee je boete kan laten verdampen. Ik zou het ook proberen, maar het verdient echt een schoonheidsprijs. Wat gaan we doen? We gaan dit doen. Ja. Ah, dat is echt een van de mooiste jingles dit, hoor. En toen stond mijn plaat niet klaar, dus die gaan we even opnieuw klaarzetten. Dat is zo gebeurd. Let u op, daar komt-ie.

En via A&M Records kwamen wij bij Dinah Carroll en haar Special Kind of Love. Nou, nog een klein liedje geweest hoor. 36. Slap af van dan. Nou, we hebben straks het nieuws om 8 uur. Althans, dat is wel de bedoeling. En misschien nog verkeersinformatie. Maar ik hoop en ik denk ook niet dat er veel gebeurt op de Nederlandse wegen. Iedereen is wel een beetje thuis, hè. Mensen op vakantie nou. Dus, ja. Zo zou het altijd moeten zijn, hè. Je kan nu lekker doorrijden. Veelal terzij de wegwerkzaamheden zijn. Maar over het algemeen, als het vakantietijd is, nog steeds. Het is wel drukker geworden, maar... Ja, soms rij je op de weg en denk, hallo, ben ik de enige die benzine kan betalen? Of met €2,60 de liter, jongens? Dat zijn geen geintjes, hè. Dat zijn echt geen geintjes. Super benzine, jongen. Maar ja, oude auto, hè. Die lust alleen maar super. Even wat anders. Op den linker draaitafel, The Associates en Fever. Via Golden Oldies Radio. Om 10 minuten van 8.

0: een beetje tempo maken, want wij lopen bijna tegen het nieuws aan van 8 uur. Michael Penn hadden we ons op in de laatste plaats in deze twee uurtjes radio tussen 6 en 8. This and that. Altijd een leuke plaat gevonden dit. Nou, ik ga nog even wat water ergens vandaan toveren. Uit de koelkast, dat is lekker fris. Fijne avond verder, niet wegsmelten. Morgen even doorbijten, dan is het wel iets minder warm. Wat zeggen ze? Pak, 24 graden. Nou, dat is lekker fris. Kunnen leren. Nou, fijne avond nogmaals en slaap lekker. Ja, misschien wel bloot. Wat moet je anders? We gaan als laatste plaats draaien. Dat is een turn op de bass mix. En voor de echte jonge luisteraars onder ons, Turn Up The Bass was een dubbel CD / LP serie. Die werd de eerste 3 weken nog op plaat uitgebracht en daarna alleen maar dubbel CD's. En dan stonden in het begin House, Acid en New Beat op. En later werd het wat, kwamen er wat meer commerciële hits op Tour Limited. Zo werd het dan ook op de lijst gezet. En KLF, dat is wel leuk. Maar ja, de echte ouderwetse House, dat was echt de eerste 4 delen, denk ik. En daarna was het een beetje op. Dus nou, die gaan wij instarten. Dank voor het luisteren. Veel plezier met de non-stop. En ik hoop dat ik volgende week weer op deze stoel kan zitten. Tussen 6 en 8. Later.
1: Hey, there's a tape recorder here.
0: Nou, opzetten dat ding.
2: See what's on it.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Duizenden migranten zijn Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika, binnengestroomd. Het lokale bestuur wil dat de Spaanse regering een noodtoestand uitroept vanwege de grote aantallen aankomende mensen. De Spaanse autoriteiten staan voor een grote uitdaging om de situatie in de enclave onder controle te houden. De jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij Bavel door bergingswerkzaamheden. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray is de weg dicht na een ongeluk met vrachtwagens vanmiddag. Omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, gold and oldies.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse Spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zat er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.
2: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Paks is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit, totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kopman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
2: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomerweer nog even aanhouden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

en warmte, geen stress aan mijn lijf, gelukkig zijn. Zonder werk

gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: stankoverlast. Een gespecialiseerd bedrijf snijdt de tanks open en voert het mengsel af. De schoonmaak duurt tot ongeveer oktober. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomerweer nog even aanhouden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Een compositie van Burt Bacharach, gezongen door Tony Orlando in 1964. To Wait for Love.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 30 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Ropels Pak van TU Delft zorgt voor wereldprimeur. Een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. En het Westlands Museum wordt vernieuwd. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. Zullen we dansen?

0: wiegde even mee op Brazilian Soul van de Knox, samen met Sophie Tucker. En daarvoor When We Dance van Sting. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het studententeam Project March van de TU Delft presenteerde onlangs de nieuwste generatie van het exoskelet voor mensen met een dwarslesie. Teamlid Bente Amoetsen is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Bente, welkom.
2: Dankjewel. Hallo.
1: Ja, dat is TU Delft, hè?
2: Zeker, ja.
1: Een soort dreamteam.
2: Ja, wij zijn een dreamteam van 26 studenten. En wij doen in een vrije tijd 1 jaar nemen we pauze van onze studie om aan een exoskelet te werken, een robotpak.
1: Ja, want jullie dromen niet, maar je gaat echt aan het werk.
2: Al heet je een
1: dreamteam.
2: Ja, ja. We hebben grote dromen die we in 1 jaar proberen waar te maken.
1: Ja, en dan gaat het over het robotpak en dat heeft te maken met mensen met een dwarslesie.
2: Inderdaad. Mensen met een dwarslesie laten we door zo'n robotpak weer opstaan en weer lopen.
1: Ja, en je bent er al jaren mee bezig, tenminste andere teams, want jullie doen dat in jaren en dan komt er weer een nieuw team die jullie aflost.
2: Wij zijn het 11e jaar inderdaad.
1: Ja.
2: Maar iedereen werkt er maar 1 jaar aan.
1: Ja.
2: Dus elke student neemt 1 jaar pauze, werkt 1 jaar aan het skelet en volgend jaar gaat een nieuw team verder.
1: Ja, en wat is nu die wereldprimeur, wat jullie zeggen dat die er is?
2: Wij zijn het eerste team wat een vrij ingewikkeld algoritme, wat zichzelf balans kan herstellen, in het exoskelet hebben kunnen toepassen.
1: Ja, want we moeten even kijken, exoskelet, als iemand een dwarslesie heeft, kan die absoluut niet lopen. En met een exoskelet gaat dat wel.
2: Ja, een exoskelet is een extern skelet eigenlijk. Het is een soort van robot die om je eigen lichaam heen gaat en voor jou loopt.
1: Ja, en dat heeft dan ook te maken met je hersenactiviteit, begrijp ik.
2: Dat kan wel. Ja. Wij hebben ook een algoritme ontwikkeld wat hersensignalen kan opmeten en daaruit kan lezen dat je denkt aan lopen, om zo te kunnen starten met lopen.
1: Ja, dus wat je normaal met je spieren doet vanuit je hersenen, dat gaat nu met een computertje, zeg ik maar even simpel.
2: Hoe je normaal je spieren aanstuurt met je hersenen, stuur je nu de motoren aan met je hersenen.
1: Ja, ja. Maar het als mensen denken, dat haal je van de kapstok en dan trek je het aan, zo werkt het niet, hè?
2: Nee, helaas nog niet. Het is nog wel iets gecompliceerder.
1: Ja, maar het werkt wel, want degene die daarmee gelopen heeft, de piloot zoals jullie hem noemen, Daan, die heeft een dwarslesie en die heeft ermee gelopen. Wat was zijn reactie?
2: Daan is onze piloot voor het 3e jaar.
1: Mm-hmm.
2: Zij heeft vorig jaar en het jaar daarvoor ook gelopen in een ander exoskelet. En met ons jaar weer. En het is elke keer weer zo mooi om te zien dat als hij opstaat, dat zijn ogen een beetje opglimmen en de glimlach hierop komt. Hoe fijn het voor hem is om weer op ooghoogte te staan en ons weer aan te kijken en weer mee te doen. En hij zei zelf dat ons exoskelet, omdat we zonder krukken kunnen lopen, heel natuurlijk aanvoelt. Heel relaxed lopen, het kost weinig moeite.
1: Ja, want hij kan al zonder krukken lopen zelfs.
2: Bij ons dat gelukt inderdaad, ja.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is ook iemand die al 3 jaar meeloopt. Als er iemand nieuw is, dan moet je toch even wennen aan zoiets, denk ik. Want het is nog niet zo dat je een maatpak hebt wat je zo, wat zei ik al, aan kan trekken.
2: Wordt wel op maat gemaakt nu nog.
1: Mm-hmm.
2: Alleen het is wel even trainen nog.
1: Ja.
2: Daan is niet meer gewend om te staan. Zijn lichaam moet ook weer heel erg wennen aan rechtop staan en rechtop bewegen. Dus we trainen best wel lang. Wanneer we 3 keer per week gewoon gaan oefenen. Beginnen met opstaan, een paar stapjes. En steeds breiden we stapjes uit, totdat het steeds beter gaat.
1: Ja, ik begrijp ook dat hij het heel fijn vindt, die Daan, om op ooghoogte met andere mensen te kunnen communiceren.
2: Ja, je zit echt weer een beetje mee in de maatschappij.
1: Ja, ja, ja, want anders zit je in een rolstoel en dan ben je toch lager allemaal. Dat is zo. Maar ja, voordat dat robotpak helemaal is, zodat je het gewoon aan kan trekken, dat gaat nog wel even duren, denk ik.
2: Dat moet inderdaad nog wel iets meer gebeuren daarvoor, ja.
1: Maar elk jaar kleine stapjes.
2: Ja, en wij proberen die stappen zo groot mogelijk te maken als studententeam.
1: Mm-hmm.
2: We hebben een jaar lang tijd en energie om echt hele vette dingen neer te zetten. We leggen de lat best wel hoog. Maar omdat we eigenlijk alleen maar gefocust zijn op innovatie, kunnen we dat ook proberen. We hoeven zelf niks op de markt te brengen. We zijn open source, zodat andere bedrijven al ons onderzoek kunnen gebruiken om zelf iets op de markt neer te zetten. Maar wij kunnen echt gewoon een hoog doel stellen en daar vol energie aan de slag voor gaan.
1: Ja, want bedrijven nemen dat wel over om te kijken of ze daar ook iets mee kunnen doen dus.
2: Dat zou dus wel mogen.
1: Ja.
2: We hebben nog niet een bedrijf wat letterlijk zegt, oké, kom maar, ik ga het maken. Maar het staat wel allemaal online voor als iemand dat daar interesse
1: dus
2: in heeft. Ja.
1: Dat zou al kunnen. Maar ja, we zijn aan het eind van het seizoen. Jullie houden ermee op en er komt een nieuw team in september?
2: Ja, ja, vanaf september is een heel nieuw team aan de slag. Wij gaan het allemaal inwerken. En dan mogen zij verder met het ontwikkelen.
1: En dan kunnen er weer nieuwe dingen gebeuren, zodat er misschien weer een wereldprimeur komt.
2: Zeker, ja.
1: Ja, dat is de bedoeling in ieder geval. Ja. Mensen die denken, ik wil er toch wat meer over weten, kunnen die terecht op jullie website? Hebben jullie iets op de sociale media staan?
2: Ja, we hebben de website projectmarks.nl of op Instagram, op YouTube. We zijn overal actief. LinkedIn.
1: Ja, precies. Mensen kunnen het gewoon vinden. Als ze even zoeken op Project March met RCH aan het eind. Ja.
2: Ja.
1: Dat is in ieder geval duidelijk. Dankjewel voor het gesprek. Bente Amundsen van het Project March en de TU Delft is daar heel erg bij betrokken. En heel veel succes met je studie straks weer.
2: Dankjewel.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

haalden ons even terug in 1981 samen met The Carpenters en I Believe You. En daarvoor Jean Ferrat en C'est beau, la vie. Zometeen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. Na War en All Day Music.

0: formatie War uit de jaren 70. All Day Music hoorde je. Ons volgende onderwerp. Onlangs heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de investeringsbeslissing genomen voor de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Vergulde Hand in Vlaardingen. Herman de Bruin praat erover met Daan Siskens.
1: Daan, welkom.
2: Ja.
1: Je bent van de Boer-Burgerbeweging Delfland.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat is de politieke partij die ook in het bestuur van Delfland vertegenwoordigd is. Hè?
2: Zeker, ja. En ook in het dagelijks bestuur ondertussen. Ja.
1: Want de verkiezingen van de waterschappen zijn er ook tegenwoordig. Zijn er gewoon politieke ondernemingen geworden, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Ja.
1: Merk je daar iets van dat je vanuit de Boer-Burgerbeweging daar zit?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat in het waterschap dat ik niet heel erg merk dat er echt grote politieke verschillen in zijn. Omdat natuurlijk de taken daarvan zo duidelijk zijn. Mm-hmm. Dus je merkt ons wel bijvoorbeeld met de waterzuivering dat er bepaalde accenten worden gelegd op het onderwerp. Maar dat in de breedte dat iedereen wel een consensus heeft over waar we het voor doen.
1: Ja, dus dat is de Boer-Burgerbeweging komt niet meteen naar voren als je over waterzuivering hebt. Of over een Delfland in het algemeen.
2: Het algemeen meer dan met afvalwaterzuivering.
1: Precies. Ja. Maar we gaan het nu over de afvalwaterzuivering, want er komt een nieuwe afvalwaterzuivering. Hè?
2: Dat klopt, in Vlaardingen.
1: Ja. In Vlaardingen. Wat is er met die oude aan de hand?
2: Die is in de jaren 80 is hij meer gemoderniseerd. En die is nu ondertussen toch bijna 50 jaar oud. En omdat er ook een nieuwe richtlijn en nieuwe eisen worden gesteld aan het water wat gezuiverd moet worden, is eigenlijk een nieuwe zuivering nodig om daaraan te kunnen voldoen.
1: Beter zuiveren nog. En dat het schone water, want het gaat de nieuwe waterweg in, hè?
2: Ja, een deel inderdaad wel. En een deel wordt me ook weer geloosd op de Krabbenplas aan mijn hoofd.
1: Oh ja, maar dat is ook het zwemwater vlakbij Vlaardingen dus.
2: Ja.
1: Daar komt het allemaal terecht. Maar die moet nog gebouwd worden.
2: Zeker, ja.
1: Wordt die op de oude plek gebouwd? Of
2: nee, die wordt
1: naast de oude plek?
2: Echt heel vlakbij de oude plek inderdaad.
1: Ja, toch wel. Ja. Ja. Het is de Gulden Hand. Dus het is, als ik goed begrepen heb, de dijk van Vlaardingen naar Maassluis.
2: Ja.
1: Daar ligt die in de buurt, hè?
2: Daar ligt in de buurt, waar nu tenminste de Oekraïnerwijk zit. Ja.
1: Ja, dus dat is een plek om in de gaten te houden. Want gaan de mensen nog merken dat die gebouwd gaat worden?
2: Of? Zeker. En voor mij volgend jaar in de zomer wordt tenminste de eerste voorbereiding getroffen aan de bouw.
1: Oké. Want dat gaat nog een paar jaar duren dan voordat die klaar is.
2: Absoluut. Tenminste, de planning was eerst 2030 en dat is nu uiteindelijk verplaatst naar 2033.
1: Oh, maar de oude houdt het nog wel vol dan tot die tijd.
2: Dat gaat denk ik wel. Ja, tenminste, daar gaan we nu achter komen van wat er nodig is om die dan nog langer in gebruik te houden. Maar het is wel de bedoeling dat die dan nog tot 2033 nog in gebruik wordt genomen.
1: Dus je moet hem misschien nog even restaureren als het nodig is. Want hij is natuurlijk al een beetje een oude waterzuiver.
2: Absoluut.
1: Dat gaat een hoop geld kosten.
2: Ja.
1: Gaan de burgers daar wat van merken? Want die betalen natuurlijk ook voor het waterschap.
2: Absoluut, ja. En dat was het scenario van als je zo'n gigantisch bedrag eigenlijk ter beschikking stelt. Dat het waterschap dat maar op één manier kan ophalen. En dat is inderdaad bij de ingezetenen en bij de andere categorieën.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat merken de ingezetenen ervan als die nieuwe waterzuivering er is?
2: Als het gaat om de tarieven, is er nu voor gekozen. Hoe het precies wordt opgebouwd, dat wordt nog verder uitgewerkt. Want nu dan het bedrag beschikbaar gesteld, dan is de begroting. Dan gaan we echt kijken wat definitief betekent voor de tarieven. Mm-hmm. Maar het zal in ieder geval wel betekenen dat de komende jaren de tarieven wel omhoog zullen gaan om te kunnen sparen voor dat bedrag.
1: Ja, want hij moet ergens gefinancierd worden.
2: Dat klopt. Ja.
1: Maar daardoor houden we ook droge voeten, om het zo maar te noemen.
2: Ja, en dan vooral schoon water inderdaad. Ja.
1: En schoon water.
2: Ja.
1: Want het water wat er nu naar buiten gaat is minder schoon dan wat het straks wordt?
2: Dat klopt. Ja.
1: Toch wel?
2: Ja.
1: Hoewel het al vrij schoon is.
2: Het is inderdaad vrij schoon inderdaad. Ja, en nu is het idee is om nu dan nog een soort van bij die vierde trap, om er nu nog ook dan medicijnresten daarbij te pakken om die ook wat te gaan zuiveren.
1: Ja, dan kom ik een beetje technisch. Het is één integraal project, staat hier. Te besteden via een kost-plus contract. Ja. Is dat een heel technisch verhaal?
2: Voor mij klonk het ook wel technisch toen ik het in de commissie hoorde. Maar het is meer dat het een contract is waarbij de kosten worden gedeeld tussen het opdrachtgever en de opdrachtnemer. Dus dat er meer transparantie is. En dat er niet zo zegt van hier is het bedrag. Daarmee mag je doen. Maar dat er echt in het project heel dat wordt gekeken van als er pluspunten zijn financieel gezien. Dat die dan worden gedragen door het opdrachtgever en de opdrachtnemer. Noemen ze dan pain en gain.
1: Nou, er is in ieder geval gezorgd dat de burgers verantwoord geld gaan geven aan. Want het komt natuurlijk allemaal van ons vandaan. Ja. Van de burgers. Ja. Dat goed uitgegeven wordt.
2: Absoluut inderdaad. Ja.
1: Dat is heel belangrijk.
2: Absoluut.
1: Ja. Hoe je dat gaat doen, dat laat ik even in het midden. Ja. Maar dat is prima. Blij dat het erdoor is?
2: Ja. Eigenlijk wel, ja. Dit was toch de afgelopen jaren dat ik tenminste in de commissie deelnam. Wel echt het onderwerp wat elke keer weer terugkwam. En nu is dan de klopte vuurpijl met dan dit enorme besluit wat we hebben kunnen nemen.
1: Ja. En pas in 2033, zei je?
2: Ja, dan wordt dus, echt. Ja.
1: Ja, dan wordt hij echt in gebruik genomen.
2: Ja. Ja.
1: Tot zo lang moeten we dus even wachten. Maar het water gaat nog gezuiverd de nieuwe waterweg in.
2: Absoluut, ja.
1: Dat zeker. Ja. Mensen die nog wat meer willen weten over die afvalwaterzuivering, kunnen die alvast op de website terecht? Hebben jullie daar wat op staan?
2: Volgens mij is inderdaad nu een bepaald. Ik weet niet of het een dashboard is, maar in ieder geval wel een pagina aangemaakt waar inderdaad de updates worden gedeeld zijn van de afvalwaterzuivering. Ja.
1: Kijk even bij Hoogheemraadschap Delfland, dan kom je het allemaal tegen. Daar staan ook allerlei andere zaken op die voor het water en voor de mensen heel belangrijk zijn.
2: Absoluut, ja.
1: Dankjewel voor het gesprek. Daan Siskens, fractievoorzitter van de Boerburgerbeweging in het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dank u wel voor het gesprek.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Sayonara. Je hoorde Sukiyaki en A Taste of Honey. En daarvoor Boudewijn de Groot. Hij ging naar Parijs, Berlijn en Madrid in 1973. Zometeen de vernieuwing van het Westlands Museum. Dat na Walter Murphy en Just a Love Song.

0: Aldus Walter Murphy met Just a Love Song. Hij maakte het in 1976. Ons volgende onderwerp. Het Westlands Museum, het culturele erfgoedhart van het Westland, wordt vernieuwd. Conservator Marjonne Kube is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Marjonne, welkom.
2: Hallo.
1: Ja, jullie hebben nogal wat pretenties voor de vernieuwing van het Westlands Museum. Het gaat helemaal op de schop volgens mij, als ik het zo zie wat ik hier lees aan achtergrondinformatie.
2: Nou nee hoor, we gaan niet helemaal op de schop. We krijgen gewoon een heleboel mooie nieuwe dingen erbij.
1: Mm-hmm. Ja, het gebouw blijft. Of de
2: het
1: gebouwen.
2: Gebouw blijft. Ja, ja, ja. We zijn gevestigd in een oude boerderij en die blijft, maar daar gaan we allemaal mooie dingen aanbouwen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
2: Nou, we zijn bezig met het maken van een nieuwe tentoonstellingszaal. Wij richten ons vooral op de tuinbouwhistorie en de historie van de streek. Maar we willen daar heel graag ook kunst bij gaan betrekken. We hebben een hele mooie kunstcollectie. En die moet nog steeds een mooi podium krijgen. Dus vandaar dat we een mooie nieuwe zaal gaan bouwen. Of daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Het skelet staat zelfs al. Dus okay. Het gaat nu rap. En daar gaan we dus mooie kunsttentoonstellingen in laten zien.
1: En welke kunst moet ik dan aan denken? Westlandse kunst?
2: Het is kunst gerelateerd aan het Westland, zoals wij dat zo mooi zeggen. En dat betekent dus eigenlijk dat het kunstenaars zijn die hier zijn geweest. Het kan ook heel even zijn geweest. Bijvoorbeeld Jan Toorop heeft hier in Wateringen wel eens gelogeerd. En toen heeft hij ook een mooie molen geschilderd. Dus die hebben wij hier ook. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar ook kunstenaars die hier vandaan komen. Of die hier in de omgeving woonden. Vooral in Den Haag. De Nieuwe Haagse school kwam dan heel vaak deze omgeving in. Om daar mooie dingen te schilderen. Dus het is eigenlijk een hele rijke collectie die ergens een linkje heeft met het Westland.
1: Ja, en die hebben jullie in bezit?
2: Die hebben wij in bezit, maar voor tentoonstellingen is het wel onze ambitie om bruiklenen van grote musea te krijgen. En ja, dan moet je natuurlijk wel aan bepaalde eisen voldoen. Dus je binnenklimaat moet dan heel stabiel zijn. Mm-hmm. En dat gaan wij in onze nieuwe ruimte helemaal aan voldoen dan. Dus dat is heel fijn.
1: Dat is dus ook een vernieuwing die moet gebeuren.
2: Ja, zeker. En we hebben nu een tentoonstellingszaal op de eerste verdieping. Ja. En die gaan we omtoveren tot een kunstzaal. Dus daar gaan we eigenlijk permanent kunst laten zien uit onze eigen collectie. En in de nieuwe tentoonstellingszaal komen dan tijdelijke tentoonstellingen met allemaal mooie onderwerpen.
1: Ja, maar het gaat merendeels over de tuinbouw, want dat is het hart van de tentoonstellingen en alles wat daarbij gerelateerd is. Nou ja, bijvoorbeeld die kunst.
2: Juist, En de kunst dat is nog net iets breder, want dat gaat ook wel over de geschiedenis van de streek. We hebben bijvoorbeeld prachtige portretten van de familie Herkenraad gemaakt door Jan-Willem Pieneman. Dat is een hele bekende schilder die het grootste werk in het Rijksmuseum heeft hij bijvoorbeeld geschilderd. Mm-hmm. En dan gaat het dus weer over een aristocratische familie die hier gewoond heeft. Dus de kunstcollectie laat ook nog weer de geschiedenis zien. En dan niet alleen die tuinbouwgeschiedenis.
1: Nee, dat zit meer achter. Maar het relateert wel met de tuinbouw, want jullie zijn tenslotte een Westlands tuinbouwmuseum, hè?
2: Ja, in hart en nieren inderdaad.
1: En de toegankelijkheid wordt ook verbeterd voor mensen die wat moeilijker ter been zijn. Is dat ook wel een voordeel, hè?
2: Ja, zeker. We willen er graag zijn voor iedereen. En ook mensen met een rolstoel of een rollator. We hebben nu wat deuren die wat zwaar opengaan. En straks wordt dat vol automatisch. Dus kan iedereen zo naar binnen.
1: Ja. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. Gaat het museum nog dicht om dat allemaal te realiseren?
2: Nee. We zijn gewoon tijdens de hele verbouwing geopend. Dat is heel fijn. We hebben met de bouwers afspraken gemaakt. Zodat we gewoon open kunnen blijven voor publiek. En natuurlijk wel met allerlei veiligheidszones, hoor. Dus het is echt veilig. Wij hebben namelijk ook een prachtige historische tuin die nu ook volop in bloei staat. En die is ook gewoon te bezichtigen. En de rest van het museum ook. Mensen hebben er zo min mogelijk last van.
1: Ja, hoe kun je het museum bereiken? Ja, het zit in Honselersdijk, dus midden in het Westland natuurlijk.
2: Midden in het Westland, tussen de kassen, laat ik maar zeggen. Wij zitten aan de Middelbroekweg, 154. En u komt gewoon lekker met de auto komen op onze parkeerplaats. Maar we zijn ook heel goed met het openbaar vervoer te bereiken. Want er is een bushalte voor onze stoep.
1: Ja, en fietsen kan ook.
2: Fietsen, dat is helemaal leuk.
1: Als je door het Westland toch aan het fietsen bent, kan je even aanleggen bij het Westlands Museum.
2: En daar staat het bakkie klaar, zoals ze hier zeggen.
1: Oké. Nou, dat is wel heel mooi. Ja, ja. Mensen die denken, nou, ik ga vast kaarten bestellen of ik ga eens kijken wat het is. Kunnen die op de website terecht?
2: Alle informatie staat op onze website inderdaad, www.westlandsmuseum.nl. En u kunt gewoon hier zelf een kaartje kopen.
1: En alle vernieuwingen, daar staat ook iets op over de website misschien?
2: Vooral op de socials proberen we daar zo actueel mogelijk over te vertellen. We hadden afgelopen week pannenbier, zoals dat dan zo mooi heet, het hoogste punt bereikt.
1: Ja.
2: En met de wethouder, een feestelijk moment met iedereen. Dus dat soort dingen delen we dan op de socials.
1: En wanneer zijn jullie helemaal klaar met die vernieuwingen?
2: Wij hopen om 11 december open te gaan.
1: Oké, eind van het jaar dus. Dan is het Westlandmuseum helemaal vernieuwd. Nou, dan wens ik u daar heel veel succes mee. Ik dank u wel voor het enthousiaste gesprek. Marion de Kube, conservator van het Westlandmuseum, over de vernieuwing van dat museum. En dat gaat echt lukken. En eind december zijn ze helemaal hier klaar om nieuw te ontvangen. Maar u kan er nu ook terecht, want je loopt langs de verbouwingen heen. Begrijp ik je goed, hè?
2: Ja. Zeker weten.
1: Nogmaals dank.

Tom Petty en de Heartbreakers bezongen de Wildflowers, de wilde bloemen, in 1994. En dat was de late avond van donderdag 30 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Stevie Nicks is nog even bij je. Fijne nacht.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren.

0: waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP/IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel

0: ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Now another hour of the greatest hits. Golden oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.